Gbe ejae ganweme je geneme do kolonu we kete miton radio fraternité yedie nou konou konton aize ramavodo.